0: De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: batterij.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

bent de liefste in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

Ik heb mijn nukken en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect. Ik ben geen man van illusies. Nee, maar alsjeblieft, zoals ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: yapmadan.
1: Heb je de nacht geen last van? Een eitje wat te zacht is. En je belt het open en dan komt het warme geel zo langs de rand gedropen.

0: Manifest doch. Hä?
1: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Frankrijk is een man uit Utrecht opgepakt die jarenlang op de vlucht was. Hij kreeg vorige week in hoge beroep ruim 11 jaar cel voor onder meer het voorbereiden van de moord op advocaat Derk Wiersum. Wiersum werd 7 jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Utrechter gaat na aankomst in Nederland direct naar de gevangenis. Milieuactivisten willen overmorgen toch doorgaan met de aangekondigde snelwegactie. De precieze plek is nog niet bekend, zou de A12 bij Utrecht kunnen zijn, maar Den Haag wordt ook genoemd. De gemeente Utrecht verbiedt de snelwegblokkades en waarschuwt bewoners toch maar alvast voor mogelijk verkeershinder in en rond de stad. Een intern draaiboek van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is gelekt. Het gaat om het kennismakingskamp. Gevoelige informatie staat erin, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. UVSV heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de betrokkenen geïnformeerd. Ook stond er een wachtwoord in, dat is inmiddels aangepast. In Utrecht zijn de eerste helft van dit jaar bijna 200 bakfietsen gestolen tegen ruim 100 vorig jaar. Die dure elektrische fietsen zijn kennelijk aantrekkelijk voor dieven. Zo zoekt de politie een man met een pruik in die in Oud-Zuilen een bakfiets meenam. Beelden van hem staan in onze app en op onze website rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer van me? Tot vanmiddag blijft het droog, daarna lange tijd regen. Het wordt een graad of 18.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Anouke Poek en Dominique, een hele goede morgen. Het is 17 september. Ik zeg, we gaan beginnen. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad en een hele race van fijne muziek. Ik begin met Suzanne Vreekhond.

0: vanavond.
1: Hallo Esther, ik bel je vanavond. Suzanne Freek, een hele goede morgen. Het is donderdagochtend en we gaan een wat vochtige dag beleven. We gaan niet meer dan ongeveer de 17 à 18 graden aan tikken. Er staat een windkracht 4. Dat zie je nu wel een beetje. Het is redelijk onstuimig weer. En er wordt echt wel een neerslag van 90% verwacht. Vanavond gaat het wat droger worden ook, trouwens. Dat is het weer voor vandaag. Morgen wat drogere dag. Dan wordt het een graadje of 19. En dat hoort echt een beetje bij de maand september in deze periode van het jaar op dit moment. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt op zich echt reuze mee met het aantal files op dit moment. Even kijken naar de A2. Als je naar Utrecht komt rijden, kom je nog 6 kilometer file tegen vanuit Zethoogenbosch richting Utrecht. Dan de A27, Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op, de A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dan heb ik nog een dingetje wat ik later nog even zal noemen. Het valt allemaal op zich reuze mee. Dat zijn de files op dit moment. Gauw door met Boom, Samuel Belt en Rousseau.

Nou, als je een explosief boom ontbijt wil, dan moet je nu echt heel snel naar het Jouwersplein. Want je kunt ontbijten met kickboxer en ondernemer Rico Verhoeven. De bijeenkomst vindt plaats in het Zomerstadion op het Jouwersplein. En Verhoeven die komt er niet om de ring in te stappen, maar om te vertellen over zijn carrière en de lessen die hij daaruit heeft gehaald. Aan de hand van de Belduitse loopbaan gaat hij onder meer in op de manier waarop hij zich voorbereidt op belangrijke momenten, met tegenslagen omgaat, en die heeft hij nog wel eens, en zichzelf blijft uitdagen. Maar ook zijn ondernemerschap komt aan de beurt. En Verhoeven die vertelt over de combinatie van topsport en ondernemen en hoe hij probeert die twee werelden met elkaar te combineren. Dat is op zich heel knap hoor, want zijn sport, dat is nou niet iets waar heel veel ondernemers nou 1, 2, 3 in willen stappen. Ik heb ooit heel lang geleden met Van Barneveld de darter gezeten. Die zei, ja Fred, niemand wil geld in me investeren. Ze vonden darten maar een domme sport. Maar dat is heel lang geleden en dat is helemaal veranderd. Ja, of dat nu ook zo met de sport van Rico Verhoeven is, dat kun je dan gaan bekijken. Je moet er dan nu heen. En nu kom van je lui reet en ga naar het Jouwersplein. Want om 8:30 start het programma. En rond 10:00 vanochtend is het afgelopen. Koffie en ontbijtsnack, die zijn inbegrepen. Het Zomerstadion. En het is hartstikke leuk. Er zijn extra kaarten beschikbaar voor inwoners van Utrecht. Maar dan moet je wel, denk ik, nu heel snel daarheen. Want hij is een populaire man, dat weet ik. Bij sommige mensen heel populair. Bij sommige mensen wat minder populair. Maar het Jouwersplein, het Zomerstadion, Rico Verhoeven, als je hem wil zien. Hier is Jari Helgers. Ik heb het gezegd, hè. Hier is de

0: Ai.
1: Ja, dat denk ik altijd als ik bloed moet prikken in het ziekenhuis. Dat heeft iedereen wel eens een keer gedaan. Nou, in Utrecht is een apparaat ontwikkeld. Aletta, vernoemd naar een van de eerste vrouwelijke artsen in Nederland. En die heeft al 10.000 patiënten geprikt. Met een autonome prikrobot is dat gedaan. En die heet dus Aletta. De oprichters van een bedrijf, Brian en Tony, dachten... weet je, eigenlijk is dat wel heel raar. Iedereen gaat er wel eens naartoe. En we dachten dat met technologie het veel beter zou moeten kunnen... om zo'n prik te laten ondergaan om bloed af te nemen. En zo ontstond het idee van een prikrobot. Nou, dat doen ze met allemaal technieken. Met lasers en allerlei scantechnieken. En met Doppler-technologie kunnen we het onderscheid maken tussen een ader en een slagader. En dat apparaat presteert bij het succesvol aanprikken bijna de resultaten van een ervaren menselijke prikker. En dat omdat de juiste positie is gevonden. En dat wordt al bewezen in klinische studies, al dus de heren. Ze zijn helemaal popie de jopie erover aan het praten. Ik moet er even aan binnen horen, een robot. Je steekt je arm in zo'n ding, je ziet de naald niet. En wordt er gezegd, er is altijd een goede kans dat het in één keer lukt. Nou, ik heb van die aderen die zich altijd verstoppen als ik bij zo'n meneer of mevrouw zit. En het is altijd zoeken. Ik heb zelfs gehad dat er via een echo-apparaat uiteindelijk gedaan moest worden. Nou ja, de bloedafname is voor gewone bloedafnames bij patiënten vanaf 16 jaar. En de robot Aletta wordt nu al gebruikt en onderzocht in ziekenhuizen. Zoals het Antonius en het Amsterdam UMC en de Albert Schweitzer. En ja, en in Utrecht zul je dus naar het Sint Antonius moeten. Maar ik vind het toch wel een dingetje, hoor. Binnenkort misschien ook aan alle andere ziekenhuizen. Samen met ziekenhuizen willen we bijdragen aan een nieuwe wereldstandaard voor bloedafname in tijden van personeelstekort. En dat is gewoon allemaal ontwikkeld op de Europalaan in Utrecht. Je kunt het hele artikel vinden in de Duik. Het is een wat ouder artikeltje, maar ik dacht ik tik het toch even aan om met je aderen te spreken. Want weet je nog, als je dan zo op je arm getikt wordt, dan komen je aderen omhoog en dan word je altijd geprikt. Iedereen zit er altijd tegen op te kijken, toch? En misschien dat zo'n robot net even wat anders werkt. Nou ja, nogmaals, voor mensen boven de 16 jaar, want kinderen, die kunnen wat moeilijker stilzitten. Hier is Rutje Kot en Vrede.

Ja, je zit wel eens, ik zit wel eens te kijken naar bus en dan hoor ik al een termen. Ja, ik vind het hartstikke cringe en heb je al een busje gedaan enzovoort. Maar dit is wel heel ouderwets ook. Ik ga niet van roosje naar roosje. Dat is toch wel echt een term uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Hoor. Maar grappig dat Jeroen van Zelst daar een liedje over gemaakt. Ik ga niet van roosje naar roosje. Het is net een middeleeuws gedicht, hè? ik heb Abai voor je met de sportschool. En met hem gaan we naar het nieuws. Daarna ben ik terug met een klassieker van Siska Peters die je niet al te vaak meer hoort. España Mañana. Eerste sportschool.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Frankrijk is een man uit Utrecht opgepakt die jarenlang op de vlucht was. Hij kreeg vorige week in hoger beroep ruim 11 jaar cel voor onder meer het voorbereiden van de moord op advocaat Derek Wiersum. Wiersum werd 7 jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Utrechter gaat na aankomst in Nederland direct naar de gevangenis. Een intern draaiboek van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is gelekt. Het gaat om het kennismakingskamp. Gevoelige informatie staat erin, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. UVSV heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de betrokkenen geïnformeerd. Ook stond er een wachtwoord in, dat is inmiddels aangepast. 8 buurthuiskamers in Utrecht dreigen te sluiten omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. In Utrecht zijn de eerste helft van dit jaar bijna 200 bakfietsen gestolen tegen ruim 100 vorig jaar. Die dure elektrische fietsen zijn kennelijk aantrekkelijk voor dieven. Zo zoekt de politie een man met een pruik in die in Oud-Zuilen een bakfiets meenam. Beelden van hem staan in onze app en op onze website rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer van me? Tot vanmiddag blijft het droog, daarna lange tijd regen. Het wordt een graad of 18.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

de jaren 70 feest wil Spanje horen. En Spanje Mañana, nou, er is zoveel ontwikkeld en neergezet. En in al die nieuwe woongebieden, daar gaan ook heel veel mensen naartoe. Zoals mijn zus en mijn zwager, die wonen nu al een tijdje in Mañana en Spanje. Oftewel, morgen en Spanje. Ja, ik ga eind oktober een paar dagjes nog even op en neer. Want het is tegenwoordig vooral in de zomermaanden bloedverzengend heet in die contraien. Er zitten mensen allemaal binnen met een airconditioning aan. Maar ja, als je het wel wil, dan is het hartstikke leuk natuurlijk. Siska Peters, die zong erover in de jaren 70. En toen gingen heel veel mensen voor het eerst met een vliegtuig of de bus richting Spanje. De bussen zijn jarenlang nog heel populair geweest. En die bussen waren hier altijd op het Jaarbusplein. Hè. Daar gingen mensen met z'n allen met zijn bus een dag of twee echte toeren richting Spanje om daar een week of twee te verblijven. Hartstikke leuk. Uit die tijd stamt dit liedje. España Mañana. Siska Peters is tegenwoordig een zangeres. Nou, volgens mij helemaal in rusten. En ze zit letterlijk te rusten in een huis waar onder andere ook bijvoorbeeld mijn lieve collega en super DJ Tineke de Nooi zit. Daar zit Siska Peters ook nog veel meer mensen. Het Rosa Spierhuis heet dat. En daar heeft ze het volgens mij verschrikkelijk naar de zin. Siska Peters, een monumentale zangeres uit de Nederlandstalige geschiedenis. Misschien had je dat nooit van haar gehoord. Nou, je kent haar wel van Ronnie en Siska. Vanavond naar de kermis in de stad. Daar is ze nog het beroemdste mee geworden. Ja, soms heb je dat, hè, dat je als duo beroemder wordt dan als soloartiest. Alhoewel, ze heeft heel veel dingen gedaan, maar goed. Mensen, ik heb Roxy Dekker bij Minimum over een beroemde zangeressen gesproken. God, wat is die meid populair. Tino Martin en Billy Dansie zingen Ik Hoor Niks Geks. Maar ik begin met René Vroger aan Belen. Hoe de liefde gaat. Is er nieuws qua weer en verkeer, hoor je dat ook van, hè?

René vroegen en Welen en hoe de liefde gaat hier bij Bingo en hoe de liefde gaat. De liefde. Kom je via de A2 uit Sethoogenbosch richting Sethoogenbosch naar Utrecht, kom je ongeveer nog 8 kilometer file tegen. Daar zul je echt een beetje rekening mee moeten houden. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Gouden en Bodegraven. Tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn staat vervolgens ook nog 8 kilometer file op diezelfde A12. Ik noem deze ook nog even op de A12. Dat is Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Houten staat 6 kilometer file. Dan de A27. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond, zoals elke dag eigenlijk. En de A27 Almere richting Gorkum, 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dan de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dat zijn de grote files op dit moment. Kijk een beetje aan, het is vooral fris, hè. Kwam net hier iemand even wat boodschappen brengen van een heel groot bedrijf. Die zei, joh, je wordt dus hartstikke fris buiten, Fred. Maar het valt wel mee, het is wat regenachtig. Gaan we de hele dag zo houden, heb je net ook gehoord. Hier is Tino Martin samen met Billy Dans. Ik hoor niks geks, ik ook niet.

met hem, Roxy Dekker, oftewel de bodem. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dit is de bodem, wat je maar aan kunt doen. Bare minimum. Heb je Beurs al eens gezien? Dat nieuwe programma, dat zijn allemaal vrij jonge mensen. Met Lala Gül er onder andere bij. En allemaal frisse meisjes en jochies. Die daar heel hip zitten te lullen over allerlei dingen op social media. En ik moet er zo om lachen, al die termen die er voorbij komen. En ja, ik weet één term in ieder geval. Als er iets ze niet bevalt, dan is het Grinch. Ja, nee, dat vind ik niet leuk. Dat is Grinch. Ik moet er wel op lachen. Zij is eigenlijk de zangeres van die generatie. Ja, Roxy Dekker. Van deze generatie, om het zo maar eens te zeggen. Fleuten groet. Ja, ik merk het ook in Zuilen. Zuilen wordt helemaal volgeplet. Elk dingetje wat er nog is, wordt wel bebouwd tenminste. Dat is iets wat gebeurt door heel de stad. Want ja, er moet gebouwd worden. Hè? En er worden heel veel ruimtes ingenomen. Nou, in Fleuten zijn de mensen nu een beetje kwaad, want ze zeggen ja, rondom rotonde de Tol in Fleuten, daar wordt allemaal woningbouw gepland. Maar het is ook al een kwetsbaar verkeerspunt en ja, wij worden nergens in gekend. Nou, rotonde de Tol ligt bij de entree van Fleuten aan de Hinnensteinlaan en 's ochtends is het daar hartstikke druk. Maar nu, zeggen ze, worden er heel veel woningen bij gepland. En wordt dat wel meegenomen? Want het is al zo druk en het gaat dan nog drukker worden. Nou ja, er gaan dus woningen gepland worden bij het Kloosterpark, bij Oskerman, de Europaweg, naast het Maxima Park, bij de Haarheimse Plas, komen ook nog eens 700 woningen en andere voorzieningen. En de bewoners zijn het een beetje zat. Die hebben zoiets van, we hebben problemen al met het verkeer, maar nu ook komen er nog eens plannen bij voor al die woningen. En ja, daar komt ook nog meer verkeer bij. Nou, er is een bewonersgroep die proberen extra druk op de politieke ketel te zetten. En de bewoners starten deze maand met de handtekeningen. Het comité wil dat de gemeente alsnog een uitgebreid verkeersonderzoek uitvoert, waar alle ontwikkelingen worden meegekomen. En zegt ene meneer Knapen of mevrouw Knapen, we zijn helemaal niet zozeer tegen woningen of voorzieningen. Wij kijken eerst eens wat die plannen samen doen met de verkeersstroom en de veiligheid. Want het huidige wegennet kan het nu al niet aan. Nou, dat zal de gemeente Utrecht niet leuk vinden. Matthijs Sinot, de verantwoordelijke wethouder. Ik zag hem van de week, zat hij over het Bollendak te praten en over asiel in opvang in Utrecht. Hij was hartstikke trots, zoals we dat doen in Utrecht. Nou, dat mag je zijn als wethouder. Maar hij zei ook, ja, met Bollendak, ja, daar zijn we heel druk mee bezig om mensen ook weer naar de plaats van de herplaatsing van bestemming te krijgen. Toen dacht ik, wat zegt hij toch allemaal? Nieuw? Ik had hem nog nooit gezien, eerlijk gezegd. Maar de verantwoordelijk wethouder die zegt, ja, ik begrijp dat de bewoners zich zorgen maken over de verkeerssituatie in en rond Fleuten. Inwoners moeten zich veilig en prettig kunnen blijven plaatsen in de buurt. Bla, bla, bla, bla, bla. We moeten even gaan kijken hoe dat verder gaat zich ontwikkelen. Je kent dat allemaal wel, een beetje gebakken lucht. Het is vandaag weer een gemeenteraad. Misschien dat die mensen de vragen overstellen in het vragenuurtje. Dat zou zomaar kunnen. In het AD staat dit hele verhaal en het is een comité. En het heeft volgens mij nog geen naam. Het zal wel comité de Tol gaan heten of zo. Naar aanleiding van dat verkeerspijn. Ben benieuwd wat eruit komt. Hier is Henk Westbroek, zelfs je naam. Zo.

vriendin, toen nog vriendin. Inmiddels is Henk uiteindelijk toch getrouwd met Julia. En ik ben daar niet bij geweest, maar ik was er wel voor uitgenodigd. Maar ik had wat andere dingen te doen. En Henk, die had ook zoiets. Ach ja joh, gewoon even een formaliteitje. Was ook leuk om ze te zien. Twee mensen die zoiets hadden van, ach, vertrouwen, maakt het allemaal uit. Henk Westbroek, zelfs in Amersfoort, maar toch hebben ze het gedaan. Wij gaan richting het nieuws van 9 uur. Dat doen we samen met de Bevers. En we zijn er bijna. Nou, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat klopt, want ik heb zo nog een uur de ochtendshow. Nou, rustig aan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nee, maar heus dus. En alles wordt beter. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow. Ik heb nog een aantal dingen met je door te nemen. Zoals de situatie op de weg. Als ik zo naar buiten kijk, is het een beetje grijzig. Ach ja. A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. En verderop tussen Nieuwebrug en Heimelen staat ook nog 4 kilometer file. En tussen Bunnik en Houten, Arnhem richting Den Haag, de A12 staat 5 kilometer file. Dan de A27 op weg naar ons mooie staatje. 6 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de andere kant op de A27, 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dan tenslotte de A28, 5 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. En de Zuiderse Ring, daar is het op en af. Dat was net zo, net rond achter wat aan de hand. Maar nu ook weer, en het is niet veel hoor, 2 kilometer tussen Utrecht Overvecht, het Gandhiplein en Maassenbroek. Dat is Utrecht richting de N230, om volledig te zijn. Dat zijn de files. Hier zijn de media.

0: Midia en John West en Hi Bibi. Het gaat weer gebeuren. Het grote filmfestival komt weer in Utrecht. Duurt nog even een weekje hoor, maar ik denk ik begin er vast over. Omdat er ook druk reclame over wordt gemaakt. Vrijdag 25 september zie je het Gouden Kalf weer staan. En het Gouden Kalf dat, gaat dit weekend al, denk ik, naar binnen gehaald worden in Utrecht. Van 25 september tot 2 oktober het filmfestival. En daar gaat van alles en nog wat gebeuren. Natuurlijk de Gouden Kalf competitie enzovoort. Enzovoort. Je kunt je nu al inschrijven, je kunt donateur worden, je kunt ook programma's al uitzoeken en dat van tevoren gaan bekijken. Als je dat leuk vindt in ieder geval. Ik heb een mooi filmpje van Tim Haas. Misschien dat je denkt, Tim Haas, nou, Gerry van Boven, zeg je dat dan wat van New Kids? Geef mij een lekkere iets van de snack bij. Die jongen die altijd een beetje wat lullig achter dingen aanliep. Dat is gewoon natuurlijk een meneer die ook allerlei andere dingen doet. Hij is een Nederlands acteur. Hij speelt onder andere ook in allerlei andere films. En het is een bijzondere gozer. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En Tim Haas is lekker bezig hoor. Hij is behalve die rol waar hij heel beroemd mee geworden is, Gerry van Boven, onder andere inwoner van Maaskantje. En ik was er een paar weken geleden in Maaskantje. Want daar speelt New Kids zich vooral af. Heel erg leuk. Hij heeft ook dingen gedaan bij Villa Achterwerk. En hij heeft ook meegespeeld in Stinkend Broem en Dakloos. Wie is de Mol heeft hij ook aan meegedaan. En het liedje Europapa, daar is hij ook in te zien. En ja, daar doet hij ook mee van Joost Klein, weet je dat nog? Nou, Haas die schreef ook trouwens mee aan dat liedje Europapa. Maar dat is een heel ander verhaal. Die heeft een heel verhaal over het filmfestival. Want wat kun je gaan doen per volgend weekend? Luister maar.
1: Het beste van de Nederlandse film zie je in Utrecht. Een van de speelfilms die me dit jaar het meest gegrepen heeft is Joe Speedboat van Sam de Jong. En je kan hem zien tijdens het Nederlands Filmfestival. Maar ook nieuwe makers houden onze naam hoog. In de NFF debuutcompetitie zie je films van aanstormend talent. Zoals Koplopers van Pieter Kapteins of It's Me Bella Diet van June Janes. Op het NFS zie je ook de beste muziekvideo's van Nederlandse makers. Want weet je hoeveel vakmanschap er in een clip zit? Zie je in Utrecht.
0: Nou, dat is allemaal bij het filmfestival. En de clipjes die worden ook heel veel gemaakt voor alle Nederlandstalige jonge artiesten die wij hier draaien. En Joe Speedboat, die film waar hij het over had, dat is een film naar aanleiding van het boek van Tommy Wieringa. En Tommy Wieringa heeft heel lang in Utrecht gewoond. Die zat altijd in de binnenstad van Utrecht te drinken met onder andere Gippard. En dat is dan weer de Utrechtse connectie. Django Wagner, dus de clipjes, die zul je misschien wel of niet gaan zien. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik durf je dat niet te zeggen. Maar een clipje maken is inderdaad een hele kunst. Hier is Bachato, Balando, Django Wagner. Ga je naar het filmfestival volgende week vrijdag. En je kunt je nu al inschrijven. Dan wens ik je heel veel plezier. En dan ga je gewoon naar het filmfestival.nl. Filmfestival.nl. Kun je dit soort filmpjes ook zien daar? Nee, dat kun je weer zien op de Facebookpagina. Hier is Django Wagner.

Mix met een Kido van der Graaf en Beter Af Alleen hoorde hier bij Bingo FM. Er is vandaag weer gemeenteraad en er wordt onder andere besproken in een commissiebestuur hoe het gaat met de aanpak door de gemeente van uitbuiting. En dat betekent mensenhandel, seksuele criminelen en arbeidsuitbuiting. En hiervoor kunnen er voorstellen worden ingediend voor de gemeenteraadsvergadering. En dit debat wordt dan voorbereid. Nou, dat is dus een voorbereiding voor een debat wat nog moet komen. Zijn plannen om een omgevingsvergunning ook af te geven voor een zonneveld op de geluidswal bij de A12, dat staat niet in het omgevingsplan. En daarom is een verplichtend bindend advies aan de gemeente nodig. Zo, dat was even een moeilijk woord, verplichtend. Hoe kom ik daar nou bij dat daarover struikel? Nou ja, en dit vind ik dan weer een ding wat daar ga ik heel erg op in en naar uitkijken. Op 15 mei werd bij het verzetsmonument op het Domplein, weet je nog, de dankbaarheid dacht. Daar stond de burgemeester en de lokale burgemeester. Dat was in het kader van het verjagen van Palestijnen bij de Stichting van de Staat Israël 47-49. Al dus het stukje van de gemeenteraad Utrecht. En om verschillende redenen is dat aanleiding voor een debat. En hierover kunnen raadsleden tijdens een gemeenteraadsvergadering, dat is dus vandaag, voorstellen en moties indienen. En tijdens dit debat bereiden ze die voor. Nou, daar wordt redelijk op gereageerd. Ja, de dankbaar werd toen dacht, er was nog een hele rel, want de kransen van 4 mei lagen er nog en die zijn toen achter het monument, laat ik het netjes zeggen, gelegd. En daar werd toen de nakbaar gedaan. En dat was een paar dagen later. Nou ja, het is heel bijzonder. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Het zal mij benieuwen, want er werd vaak gezegd, wat heeft de stad Utrecht nou met dat soort internationale dingen te maken? Maar ja, de stad Utrecht wil zich daar wel eens vaker over uitspreken. En je hoort dat bij de gemeenteraad Utrecht. Dat is natuurlijk een legitieme vraag. Ja, zegt de gemeente Utrecht. Wij staan dan bijvoorbeeld bij de Palestijnse inwoners van Utrecht ook even stil. Het is maar net hoe je erover denkt natuurlijk. En daar zal veel reactie op komen. En ik denk dat een emotioneel debatje gaat worden. Het is nu al bezig en het gaat nog even door. Je kunt dat meekijken live op de Facebookpagina van de gemeenteraad. Raad 030 kun je ook in tikken. Maar je kunt ook naar de Facebookpagina gaan. En je kunt het ook doen via de pagina van de gemeente Utrecht. Nou, dat zijn zo wat onderwerpen die vandaag behandeld gaan worden. Hier is drukwerk en je loog tegen mij.

huisfeestje met de Roxy Dekker in de bank zitten. Dus we gaan richting het nieuws van 9:30 met Suzanne Freek. Verleden tijd, nou we gaan eigenlijk de toekomst in. Dus ik spreek je zo na het nieuws. Ben ik bij je met weer de verkeerde dag van het onderwerp. Tot zo!

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. In Frankrijk is een man uit Utrecht opgepakt die jarenlang op de vlucht was. Hij kreeg vorige week in hoger beroep ruim 11 jaar cel voor onder meer het voorbereiden van de moord op advocaat Derek Wiersum. Wiersum werd 7 jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Utrechter gaat na aankomst in Nederland direct naar de gevangenis. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltend ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
6: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die dingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
5: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. 8 buurthuiskamers in Utrecht dreigen te sluiten omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
7: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemand anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
5: Krijg je nog het weer van me? Tot vanmiddag blijft het droog, daarna lange tijd regen. Het wordt een graad of 18.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Met de binnenzon.

Ja, de Beauty and the Brains. 18 graden gaat het vandaag hooguit worden. Morgen 19 en zaterdag en zondag kan het wel eens 20 graden worden. Dus het blijft een beetje schipperen qua temperaturen. Het was gisteren ook maar 19 graden uiteindelijk. Maar ja, maar aan de andere kant, laten we er blij mee zijn, joh. Er is ietsje meer neerslag voorspeld. 4 mm regen. Gisteren zag je ook allemaal van die kleine wolkenveldjes met daar af en toe een buitje in. Nou, dat hebben we vandaag ook weer. En vandaag wordt er heel veel bewolking voorspeld. We gaan het gewoon allemaal meemaken, hoor. Want het is wat het is. Het is niet winderig. Vandaag ietsje meer wind dan gisteren. Maar de komende dagen blijft het ook zo. Windkracht 2 à 3. Alhoewel wel de wind van west gisteren naar zuidwest vandaag gegaan is. En die zuidwesten die houden we de komende dagen. Nou, morgen dus een graadje of 19. En dan zaterdag en zondag zo 20 graden. Allemaal heel erg goed te doen wat dat betreft. En het is langzamerhand een beetje herfst aan het worden. Maar een paar weken geleden kwam er al wat meer uit de bomen vallen dan nu, hoor. Dus het is zo'n tussenfase. Of er nog een Indian Summer komt. Ken je die term, een Indian Summer? Zo wat later in het jaar. Zo nu ongeveer, de komende week of volgende week. Dan is er nog een kleine zomerse opleving. Nou, we gaan het allemaal wel meemaken, joh. Ik heb Jeffrey Ezen voor je. Loco, ik heb Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg, maar ik begin met Jan Smit en Frans Bauer. Samen met Chris Cross Amsterdam hadden ze dit hitje, ze hoort bij mij. En toen zeiden en Jan Smit en Frans Bauer, en dat realiseer je eigenlijk niet. Ja, het is al jaren geleden dat wij een echte hit hebben gehad. Nou, ze hadden dat met dit liedje heel even. Zij hoort bij mij.

Jan Smit en Frans Bouwen en Chris Corus Amsterdam. Maar Frans Bouwen die brengt morgen Heb je even voorbij weer op nieuw uit. Vanwege een jubileum van dat liedje. Ja, het was de grote doorbraakplaat van Frans Bouwen. Hij was natuurlijk al wereldberoemd in Nederland. Hij kwam met die soap, een van de eerste reality soaps. En dat herkenningstuntje, dat was zo'n enorm succes. Ik heb het zelden meegemaakt. Alle zenders die draaiden dat toen, ook alle popzenders, het maakt allemaal niet uit. Nederlandstalige zenders, regionale zenders, rockzenders. Iedereen had zoiets van, ja, dit is even een fenomeen. Frans Bouwer, en dat heb je even voor mij, wordt opnieuw uitgebracht morgen met onder andere Billy Dans die meedoet. Leuk, hè? Zij hoort bij mij de laatste hit van Frans Bouwer, Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee. A12 Den Haag, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug. Daar is 3 kilometer file. En de A27 de andere kant op. 5 kilometer file tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten. Ja, ik noem het altijd de andere kant. Vanuit Hilversum langs Overvecht tot en met Knooppunt Lunetten. Dus 5 kilometer file. En dat zijn de files op Dippem. Heb je even voorbij. Ik heb hem al gehoord. Ik heb hem al binnen gehad. Ik had gisteren Kevin Scholten meteen gebeld. Want Kevin Scholten is een enorme fan van Frans Bouwer. Die hoor je vanmiddag weer. En die zei ook, ja, leuk. Ja, ik moet er wel even van wennen. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk zo'n enorme knijter in de Nederlandse muziek. Dat het moeilijk is om een singeltje opnieuw uit te brengen. Maar je gaat hem echt horen. Per morgen mogen we je dat laten horen. Want dan komt die single. Ik heb nu Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg.

0: Jeffrey Heusen en Loco. Ik zat gisteren hier aan tafel met een aantal mensen een beetje te praten over... Ja, zijn er nog echte Utrechtse nieuwe cabaretiers? Ja, die zijn er wel. Anouar bijvoorbeeld, die is lekker bezig. Maar Tineke Schouten en Herman Mekien, die zoeken nog wel een opvolger. Tenminste, zo'n brede cabaretiers. Hè? Want Tineke Schouten mag je echt wel bij de brede cabaretiers... zoals André van Duin rekenen. En mensen met stukjes en dat soort dingen. Ik zie het 1, 2, 3 niet zo opkomen in ieder geval. In het Jacobentheater, Hans Briansky was de oprichter van het Jacobentheater. Tineke Schouten heeft haar allereerste solovoorstelling gedaan. Nou, die twee die zijn ooit getrouwd geweest. En die hebben daar echte grote successen mogen beleven. En het was ze meer dan gegund. Nou, Tineke Schouten staat vandaag in de Telegraaf. Na het overlijden van Hans in 2023 is ze vertrokken uit haar huis in Almere. Gaat ze in Utrecht wonen? Nee. Want ze heeft een appartement gekocht in Noordwijk bij Grand Hotel Huis der Duin. Dat is op zich hartstikke mooi hoor. Maar ja, ze mag ook gebruik maken van het zwembad en de sauna. Maar ze zegt, ik blijf er niet lang wonen. Het is een tijdelijke woning. Ik heb 2 oude honden van 12 jaar oud. En dat is mijn huidige appartement. Daar is dat appartement niet helemaal op gebouwd. En ook niet is het handig, want in de zomer mag je met je 100 strand niet op. Dat wist ik helemaal niet, joh. Dat is veel te druk. Ondanks dat is Tineke Schouten wel verzot geraakt op Noordwijk. Ik ga uiteindelijk wel in Noordwijk wonen. Maar ik heb me thuis nog niet voorbij zien komen. En dat is dan wel heel bijzonder. Dat ze echt zo'n end weg gaat wonen. Aan de andere kant, Noordwijk is ook maar een uurtje weg, hoor. Ik ben er heel wat uit geweest in de jaren 70 en 80... Noordwijk heeft niet zo'n mooie boulevard, vind ik, als Katwijk. Maar als je daar gewoon wil wonen, dan is het ook een perfect stadje. Alles is dat, dus dat is leuk. Ja, zegt ze, ik heb nog steeds contact met mijn oude buurtjes. Waaronder Annemarie Jorritsma in Almere. We gaan af en toe uit, want ik zit in zo'n appgroepje. Maar ja, ik heb niet altijd tijd, want ik heb weer een show. Femme Fatale, en die is per 1 oktober door het land aan het gaan. En ze zegt, ik voel me fit, ik doe nog 100 shows per jaar. Maar de werkomgeving is mijn sportschool. Ik moet veel bewegen, me snel omkleden en de hele avond scherp zijn. En ik speel vaak typetjes van 55 ongeveer. Zo voel ik me op het podium ook. Maar als ik s'avonds thuis kom, ja, dat is dan wel wat anders. Dan merk ik dat ik toch wel wat ouder word. Tineke Schouten. Zo'n cabaretier. Ik zie nog geen opvolger van Tineke Schouten. Tenminste niet met de typetjes en de shows zoals zij dat doet. Ik ben benieuwd hoor of dat ook met haar eventueel gaat stoppen. Want... nieuwe generaties meer van stand-up comedy. Hè? Nou ja. Hier is Tineke Schouten, Leni uit de Takenstraat.
1: Geachte plottenbos, hier volgt een baantje van Leni uit de Takenstraat. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder, een corporatie met 8 muzikanten en een accordeon.

hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb daar staan zingen, hoor. Als je

verschil tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaak. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zich ook, mocht u soms met mij.

Pemba is het mooi meegenomen, ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen, niet dat? Geachte plattebas, denk je het UFM? Ik rot er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op aan.

0: je Bouvier.
1: Ja, hoor je het in Utrecht nog, krijgt de angst. Dit was de ochtendshow. Straks John Schaap, daarna onze eigen Henry, Kevin en Lawrence. Die gaan de hele middag voor je verzorgen. Ik had het net over Frans Bauer. Die brengt morgen, heb je even voor mij, in een jubileumversie uit. En Billy Dans roept mee. Met hem gaan we naar het nieuws. Fijne dag, hè. Hoi, hoi.
2: Elke nacht sta ik hier met heel mijn hart. Ga ik alleen op pad. Want ik ben een jongen uit de stad.
1: Uit Utrecht dan, hè.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Schaap met John Schaap.

in de tijd. Maar we vergeten de hits niet uit de tijd van toen. Het cocktail trio schonk ik voor je in met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? De gratis app van Bingo FM is jouw sleutel.

Delilah. Het is een wereldhit, gezongen door helemaal Hollands. En ze doen hun naam eer aan, want ze namen een Nederlandstalige versie op die ik voor je draaide. Voor dit liedje, Arcade. Duncan Lawrence won die mee 7 jaar geleden het Eurovisie Songfestival voor Nederland. Het liedje is wereldwijd miljoenen keren gestreamd en een grote hit. Dit was de uitvoering van de media. In het regionieuws hoor je straks dat een Utrechter is opgepakt in Frankrijk en hier veroordeeld. Daarvoor Marco Borsato. Droom, durf, doe en deel. Sluit je

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Frankrijk is een man uit Utrecht opgepakt die jarenlang op de vlucht was. Hij kreeg vorige week in hoge beroep ruim 11 jaar cel voor onder meer het voorbereiden van de moord op advocaat Derek Wiersum. Wiersum werd 7 jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De Utrechter gaat na aankomst in Nederland direct naar de gevangenis. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltende ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
4: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
3: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. 8 buurthuiskamers in Utrecht dreigen te sluiten omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
5: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
3: Krijg je nog het weer van me? Tot vanmiddag blijft het droog, daarna lange tijd regen. Het wordt een graad of 18.
6: Schaap, met John Schaap.

Frank, jij en je collega's zijn aan het werk. En de afdelingschef vindt het prima als de radio iets harder gaat. Maar wel onder één voorwaarde. Nou, die ga ik voldoen. Rob de Nijs moet gedraaid worden. Ik heb een liedje opgezocht

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: is hij, mede verantwoordelijk voor de hit van Justin de Wild. Cheerio!
1: Hallo, ik ben Wolter Kroes. Je weet wel van...
2: Liggen dromen.
1: Je luistert naar Bingo FM.

ik Katja Schuurman gevraagd om een grote hit van haar te zingen. Na de successen die zij scoorde samen met de actrices Linda Roos en Jessica. Uit goede tijden, slechte tijden maakte zij nog een aantal solo-successen waar dit er een van is.

spessiebonen en dan... Ja, dan denk ik... Eén blik is genoeg, is de nieuwe single van Samantha Steenwijk. Matthias Rijm.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Er zijn veel artiesten die het anker graag uitgooien in de haven van Bingo FM. En al die sterren laat ik weer aan je horen naar het regio nieuws. Nog even de beentjes los met Roy van Nuland.
1: Ja,

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltende ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
2: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
1: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. 8 buurthuiskamers in Utrecht dreigen te sluiten omdat ze vanaf volgend jaar geen subsidie meer krijgen. De organisaties zeggen dat kwetsbare bewoners daardoor laagdrempelige hulp en sociaal contact zullen verliezen. Een van die organisaties heeft bezwaar gemaakt. Er is zoveel subsidie aangevraagd voor volgend jaar dat de gemeente keuzes heeft moeten maken. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
3: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
1: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
4: Schaap met John Schaap.

0: Afgelopen week heeft ons ook het bericht bereikt dat Ben Saunders is overleden. Verschrikkelijk. En vandaag heb ik een liedje opgezocht van Ben dat hij opnam samen met de Troubadours. In herinnering aan Ben Saunders, geen brug te ver.
1: 10 seconden nog, voordat het rode lampje brandt.

0: voor jou.
1: Afgelopen dinsdag overleed Ben Saunders op 43-jarige leeftijd. Ik wens de familie Saunders veel sterkte toe met dit verschrikkelijke verlies

0: Twee talen gezongen, want ja, die uitvoering was er nog niet van deze grote hit. Lees Hermans, jij bent het leven voor mij. Hoor je binnen nu en een paar minuten op Bingo FM. Na dit succes van Robert Pater, die verstoppertje speelt.
1: Op je

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Frans Duits en komt er voor mij dan ook een dag. Het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten op Bingo FM. Onder getekende vermoed bij je tot 2 uur met lekkere platen. Onder andere deze van Thijs Boon.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. AI kan volgens Utrechtse psychiater Iris Somme een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Ze werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt snelle hulp krijgen. Kunstmatige intelligentie moet artsen helpen, niet zelf diagnoses stellen. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltende ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
2: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
1: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
3: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
1: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag van Marco Borsato. In duet met Andrea Bocelli. Because we believe.

0: Milobiu.
1: Gordon en Replay Milobiu, zo heet dat. Lekker plaatje trouwens voor in de auto om je gaspedaal naar beneden te drukken. Maar voor je het weet heb je de accept-girokaart alweer thuis natuurlijk. Dus rustig aan, rustig aan. En dat is ook

Jacob Hulsen, Momento. Nou, wij gaan er een Momento uit voor het eerst van 1 uur. Inderdaad, zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we ook eens even kijken wat er in die oude platen daar zit. Er zit zoveel mooie muziek in, dat is ongelooflijk. En als we die allemaal nog moeten draaien, nou, dan zijn we nog wel een paar jaar bezig. Dit is Danny de Bunk.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Net na het nieuws van 1 uur hoor je Rutger Kot. En één nacht met jou. Ho, maak me gek. Goeie avond, zou ik zeggen. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket.

Spanje. Oh, lekker weer in ieder geval in Spanje. Dat is een ding wat zeker is. En de lekkerste platen, die draaien wij hier in Nederland. Recht uit het hart van de domstad, Bingo FM. Hier is Tino Martin en zingt over jong en dom.

Kortboeien. Zo mooi. Heel mooi. Hij komt uit Nijmegen. En dan is het een kleine stap eigenlijk om de Betuwe in te duiken. En dan richting Ochten te gaan. Daar woont Marlane. En die zingt Ik Wil Je.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. AI kan volgens Utrechtse psychiater Iris Somme een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Ze werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt snelle hulp krijgen. Kunstmatige intelligentie moet artsen helpen, niet zelf diagnoses stellen. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltend ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
4: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die dingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
3: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
5: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
3: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: ik ook.
1: Met mijn grote bek. Het is maar goed dat niemand weet hoe ik me voel. Want ze lachen zich kapot. Ho ho. Ach, wat vinden zij het rot. Maar ik zeg niets. Als je begrijpt.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1984. Met de Volendamse formatie Canyon. Ze bestaan helaas niet meer, maar de muziek blijft wel lekker en voortbestaan natuurlijk. Je kent ze ook van Als ik maar bij jou ben. Dit is

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, bepaalde liedjes, bijvoorbeeld die van René Vroeger. En Henry Verwoerd maakt me ook gelukkig. Lekker, we hebben weer geluncht. Het was heerlijk. En nu gaan we genieten van Bingo in de Middag. De donderdageditie, 17 september. Fijn dat je erbij bent. Je weet het, 3:15 weer een favoriet momentje. Geef jouw keuze door. Maan nu, jij bent de liefde. En zo dadelijk Damien van Os.

Een legblon van Jeroen van der Boom hier op Bingo op deze donderdagmiddag. Fijn dat je erbij bent bij Bingo in de Middag. Loris Nicolaas hier. Ik ben er tot 4 uur. En straks om 4 uur is Kevin Scholten jouw gids in de spits. We gaan over een 3 kwartier. Gaan we naar een foutmomentje. Heb je een suggestie? Laat het even weten. Terwijl ik een brok in mijn keel krijg. Gaan we genieten van Bluff. Harder dan ik hebben kan.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. AI kan volgens Utrechtse psychiater Iris Somme een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Ze werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt snelle hulp krijgen. Kunstmatige intelligentie moet artsen helpen, niet zelf diagnoses stellen. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltende ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
2: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
1: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
3: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
1: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
0: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

was toch echt de zomerhit van dit jaar. Justin de Wild, Cheerio op Bingo. Zero Zero hoor je zo dadelijk met zanger Alex na Sherry en Big Two, gevonden door jou.

Westbroek met waar ze loopt te wandelen. Nou, waar ik loop te wandelen, dat is een beetje van links naar rechts. IJsberen noemen ze dat, toch? We gaan naar Zonzo Basili, ja of nee?

0: Ja of nee, hoorde je van Sonso Basili. We gaan naar Fleming met Siggy en Deens meisje uit het Gooi, zo dadelijk het NOS Journaal van 3 uur. Tot zo.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Lustrum met UVSV en VVSU, Jobke en Roeland Beelen Bek vol tanden. Maar ik heb het eruit. Je hoorde Lotje op Bingo FM. Daarvoor hoorde je nog Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Alleen maar Amora. En dit is Rob de Nijs. Hou me vast.

Wondervrouw van Bas, Brumming House op bingo. We gaan naar Suzanne Freek met Halverwege. Nou, we zijn er ruim over de halverwege, want zo dadelijk nog een half uurtje bingo in de middag. Zo dadelijk is het regionale.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. AI kan volgens Utrechtse psychiater Iris Somme een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Ze werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt snelle hulp krijgen. Kunstmatige intelligentie moet artsen helpen, niet zelf diagnoses stellen. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltend ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
2: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die dingen goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
1: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. U hoort de programmeur.
3: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemand anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
1: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Meisje van de reis van Dean Saunders, daarvoor het regionale nieuws. En ik zei het net al, hè, in de app en bingofm.nl lees je uiteraard veel meer. En straks om 4 uur bij Kevin Scholten, onderweg de spits in. We gaan naar Gerspedoel, Louise.

Ralf Sanchez op Bingo FM. En dit is Bonnie Sinclair met Dr. Bernhard. Een klassieker met Ron Brandstede. Ik wens je een hele fijne middag. Ik ga vast afscheid van je nemen. Zo dadelijk, Kevin. Ik ben er maandag weer met Bingo in de middag. En vanavond om 11 uur gaan we gewoon weer met elkaar naar bed. Hey, ik zeg bye-bye.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopt Oude Rijn en Beest ongeveer 23 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopt Waterberg 6 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Heimelen 6 minuten. En de H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopt Dunette en Knoopt Oude Rijn 6 minuten vertraging. H27 Gorinchem richting Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen ongeveer 10 minuten. Dat allemaal in verband met een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook die is dicht. H27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoopt Rijnsweerd 6 minuten. En als laatste H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond ongeveer 6 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Tijn is op weg naar huis. We kijken naar het nieuws uit stad Utrecht. We houden de files voor je in de gaten. En voor de rest draai ik mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker. Heel niet te vergeten de bingo-schijf van deze week. Allereerst tijd voor een klassieker van Vulcano. En een beetje van het dit.

van een zus en een beetje zo. Het waren de woorden van Vulcano. Aanstaande zondag om 11:15 speelt FC Utrecht uit wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb ingezet op 1-2 voor FC Utrecht. En misschien ben ik heel positief. Maar ik hoop dat we de 5 van afgelopen weekend gaan voortzetten. In ieder geval gaan we morgen uitgebreid praten met Paul Pessel. En dat doen we rond 17:30 tijdens op weg naar het weekend. Hier is Roy Raymonds en de Reiger.

door Wim van Straten. En je zit erbij, een gezellig en leuk nummer en een hele fijne uitzending toegewenst. Wim, dankjewel ervoor en hopelijk heb je genoten van je plaatje. Een patiënt die via een bloedtransfusie besmet raakte met het Vesnel-virus is overleden. Het bloed kwam van een donor uit de provincie Utrecht, bij wie het virus in augustus werd vastgesteld. Volgens de RIVM is het niet duidelijk of het virus de dood heeft veroorzaakt. Het aantal bevestigde besmettingen in Nederland is in een week gestegen van 18 naar 28. En de meeste patiënten zijn besmet door een muggenbeet. Ook onder de dieren neemt het aantal besmettingen toe. Inmiddels zijn 88 paarden en 100 vogels positief getest op het Vesnel-virus. En ja, vooral bij vogels kan het ook de dood tot gevolg hebben. Dus ja, wel heftig. En je ziet het er gewoon via muggenbeet. Zo kan het uiteindelijk ontstaan. Maar ja, laten we hopen dat het aantal besmettingen niet verder gaat uitbreiden. Want ja, dit is wel enorm ernstig, kan ik je vertellen. Goed,

0: weekend weer voor de deur.
1: Even 2 dagen bijkomen voor de nieuwe werkweek weer begint. Nou ja, fijn. Eerst maar even genieten van het weekend, zou ik maar zeggen, toch? Het is dan onze tijd voor het regionale nieuws en de boodschappen. Maar eerst tijd voor Danny Vroger.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Utrechtse wetenschappers hebben een online game gemaakt om te kijken hoe mensen met elkaar samenwerken zonder elkaar te zien. In de game maak je in enkele minuten samen met een ander poppetje een digitaal park. Na afloop zien de onderzoekers hoe de digitale samenwerking is geweest. De resultaten worden volgend jaar gedeeld. AI kan volgens Utrechtse psychiater Iris Somme een belangrijke hulp worden voor de mentale gezondheidszorg. Ze werkt aan een systeem dat psychoses kan voorspellen, zegt ze in de Volkskrant. Zo kan een patiënt snelle hulp krijgen. Kunstmatige intelligentie moet artsen helpen, niet zelf diagnoses stellen. In Nepal is de verwoestende aardverschuiving van afgelopen zomer veroorzaakt door combinatie van factoren, blijkt uit onderzoek waar de Universiteit van Utrecht aan heeft meegewerkt. Zo was er eerder een aardbeving en sprake van warmte en smeltende ijs. Je hoort deze Utrechtse onderzoeker die Nepal advies geeft.
5: Nou, waar wij voor pleiten eigenlijk is een systeem dat je eerst kijkt naar de valleien waar ontzettend veel mensen wonen, waar heel veel infrastructuur is. En dat je vervolgens in kaart brengt waar in de bergen boven die vallei dit soort gletsjers mogelijk voor problemen gaan zorgen. Dan kun je daarop inzetten om die goed in de gaten te houden. En dat kan met satellietbeelden.
4: Bij de ramp kwamen meer dan 1300 mensen om. En het Utrechtse theater Kikker roept op om uit de bubbel te stappen en juist nieuwe verhalen te ontdekken. Het is een campagne voor de kaartverkoop van het nieuwe seizoen. Je hoort de programmeur.
6: De tijd wordt steeds digitaler. We leven in allerlei algoritmes en je bubbeltje wordt steeds kleiner en steeds veiliger. En bij het theater Kikker werken we juist hard aan een programma vol verschillende perspectieven. Zodat je ook eens even uit die eigen bubbel kan stappen en kan leren van iemands anders verhaal of je kan verplaatsen in iemand anders.
4: Dan nog het weer, vanmiddag regen en een graad of 18. Vanavond en vannacht ook nog buien. Morgen dan is het droog en zon en een graad warmer dan vandaag.
7: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Beest ongeveer 22 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 5 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 19 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. H27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagestein 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Nieuwegein en Noorderloos 19 minuten vertraging. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Deze plaat van Gordon en kijk niet meer om hier op Bingo FM. Na een jaar met veel uitval en personeelstekorten wil de provincie Utrecht vooral weer betrouwbaar busvervoer. Vanaf 13 december gaat daarom een nieuwe dienstregeling in. In Utrecht wordt buslijn 27 verlengd. Die rijdt straks vanaf Maarsen via Zuilen en de binnenstad naar Utrecht Science Park. Het gaat trouwens ook in het weekend en 's avonds plaatsvinden. Ook lijn 127 tussen Haarzuilens, Vleuthoogst en station Leidse Rijn keert terug. Daar staat tegenover dat lijn 12 tussen Utrecht en Maarsen verdwijnt. Ook rijdt lijn 9 vanaf 7 uur 's avonds niet meer tussen Utrecht Centraal en Galgenwaard. In verschillende gemeenten wordt daarnaast Uflex uitgebreid. En ja, voor de rest moet je de website van UOV maar even in de gaten houden, want er komen nog veel meer wijzigingen aan. Maar als ik de hele dienstregeling moet gaan doornemen, ben ik morgenochtend nog bezig. Dus vandaar. In ieder geval zijn dit de belangrijkste en wij gaan door met Fleming en Meteor. En niet nodig.

0: paar weken geleden in Caruela. En daar liep ik Dennis Raterman tegen het lijf. Even de hand geschud en even een praatje gemaakt. Altijd gezellig. En ik denk, dat is wel even een leuke reden om te draaien hier op Bingo FM. En het is trouwens ook wel een hele leuke plaat overigens. Een ex-Bingo schrijft. Dit is Alles in het Leven.
1: Ik kwam hem tegen en moest zingen op een feest. Op het einde van de avond sprak hij mij aan. Hij zei, ik heb iets geschreven, wil zo graag dat jij dit leest.

nog wel een keer gaat regenen. Maar wel gezellig om je te draaien. En dit was Cheerio. Een bijzondere verrassing voor tientallen Oekraïnse kinderen in stadion Galgenwaard. En Sutterspeed Stefanov kwam daar onverwachts binnen tijdens een middag voor gevluchte Oekraïnse kinderen. De 19-jarige topscorer deelde handtekeningen uit, ging met kinderen op de foto en maakte tijd voor een praatje. Het hoogtepunt volgde in de kleedkamer. Alle 21 kinderen vonden daar een eigen FC Utrecht shirt met de naam Stefanov erop. En de middag werd georganiseerd door de FC Utrecht Foundation. En Stefanov zei dat hij vooral kwam om de kinderen te zien lachen. Voor hem was er al goed nieuws. Hij is namelijk voor het eerst opgeroepen voor het Oekraïnse elftal. Hartstikke positief en natuurlijk de topscorer van FC Utrecht. En we hopen nog heel lang van hem te genieten. We gaan een mooie plaat draaien hier op Bingo. En dat doen wij met Gerard Joling. En wat ging er mis tussen ons?

Nou, kan die man fantastisch mooi zingen. Gerard Joling en wat ging er mis tussen ons? Wij gaan richting het NOS Journaal voor 5. En daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we nog even verder.

0: bereiden van tafel te eten. Ik heb trouwens nog geen flauw idee wat er vanavond bij ons op menu staat. Ik ga zomaar eens even informeren, even kijken wat er vanavond te eten valt, toch? Maar zoals gezegd, dan is tijd voor de boodschappen en het NOS Journaal. En daarna heel veel meer op weg naar huis. Heel gratis zo, hier op Bingo FM.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebost tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 17 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 6 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 26 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 13 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten ongeveer 6 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd en 28 richting Amersfoort en Hagestein 7 minuten. En A27 Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Noorderloos 17 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten vertraging. En de A28 als laatste Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort Vathorst ongeveer 7 minuten vertraging.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

blijft droog met temperaturen zo rond de 22 graden. En zondag komt er weer regen tevoorschijn met temperaturen zo rond de 19 graden. Dit is mijn klassieker, een plaatje uit de jaren 80. En dat is van het Holland Duo en donderdag de 7e. Herinner jij je deze nog?

Wat leuke uitgaanstips voor je. Onder andere de treinen die nog maar niet te gesloten zijn. Zoals het historische rijtuig de Orient Express kunnen dit weekend van binnen en buiten worden ontdekt. Ook is er toegang tot de nieuwste Intercity van de NS, de ICNG. Medewerkers staan het hele weekend voor je klaar om meer te vertellen. Het allemaal in het Spoorwegmuseum vanaf vrijdag 18 tot en met zondag 20 september. De entree is €19,50 en kaarten zijn verkrijgbaar via het spoorwegmuseum.nl. Je hebt ook nog even het festival op het plein. Wij 3.0 organiseert de eerste editie van Festival op het Plein. Het allemaal in Overvecht. Er kunnen creatieve workshops worden gevolgd, zoals muziek maken, schilderen en kleien. Ook zijn er oud-Hollandse spelletjes om te doen, zoals scheudebol, kwartetten, sjoelen en kegelen. En verder zijn er optredens in de vorm van muziek, verhalen en comedy. Het festival is georganiseerd door en samen met buurtbewoners en bedoeld om de wijk weer dichter bij elkaar te brengen. Nou, een mooi initiatief. Het allemaal op vrijdag 18 september vanaf 1 uur 's middags tot en met 5 uur 's middags. Dus dat je het even weet. En trouwens nog even heel belangrijk, de toegang is gratis. Dus je kan er gratis naartoe. En dat allemaal op de Ghana Dreef 2 in Overvecht. Voor de tijd voor meer muziek, hier is Guus Meeuwis en Per Spoor.

vervelend nieuws voor René Vroger. Hij leidt aan een auto-immuunziekte. De zanger heeft al 2 jaar lichamelijke klachten waarvoor hij wordt behandeld. De behandelingen hebben meer tijd nodig dan gehoopt, waardoor de zanger rust moet nemen. Vroger wil zich gaan richten op zijn familie. Ik wil kunnen genieten van mijn gezin en van de gewone dingen die uiteindelijk zoveel waard zijn. We gaan hem draaien. René, heel veel sterkte toegewenst.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het Regio Nieuws.
4: De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht willen uitleg van studentenvereniging UVSV over een draaiboek dat is gelekt. Het gaat om een intern draaiboek voor de ontgroening van nieuwe leden van het Utrechtse Vrouwenkoor. Daar staat gevoelige informatie in, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. De hogeschool en de universiteit zeggen dat ze over een aantal passages uit het document vragen hebben. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Die kreeg het virus via bloed van een donor uit het noorden van de provincie Utrecht. Het is onduidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Waar het slachtoffer vandaan kwam, is niet bekend. In Nederland zijn nu 28 besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Zijn er 10 meer dan vorige week. Kinderopvangbedrijven moeten mensen met een WW-uitkering omscholen tot pedagogisch medewerker. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV. Er zijn flinke tekorten in de opvang. Via een leerwerktraject kan een diploma worden gehaald. In onze provincie stonden in het tweede kwartaal 650 vacatures open. Niet alleen mensen met ervaring kunnen aan de slag, ook bijvoorbeeld horecapersoneel, zegt het UWV. De Utrechtse politiek heeft gepraat over de omstreden Nakba-viering op het Domplein. In mei legden burgemeester Dijksma en een wethouder een krans tijdens de viering, wat zorgde voor bijval en afkeuring. Tijdens het debat kwamen de verschillende meningen weer voorbij. Sommige partijen die zijn van mening dat de kant van de Palestijnen wordt gekozen. En aan de andere kant zijn partijen blij dat het college erbij was. Dijksma erkent de tegenstellingen en zegt met de beste intenties naar de herdenking te zijn gegaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht nog een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden vannacht. Morgen wat meer zon, droog en zo'n 19 graden.
5: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 minuten. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest ongeveer 23 minuten. En A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 minuten vertraging. Dan A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 19 minuten. De rechterrijstrook die is dicht. En dat allemaal in verband met een onwelwording. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 6 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 23 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoop het Lunette en Knoop het Oude Rijn 7 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein ongeveer 16 minuten. Dan nog even de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam ongeveer 14 minuten vertraging.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Ja, benen. Nou ja, als het mooie benen zijn, waarom ook niet, toch?
1: Tiffany Vredenburg heeft de omstreden finale van het internationale studentendebattoernooi vorig jaar niet in strijd met de gemeentelijke subsidievoorwaarden geannuleerd. Dat schrijft het Utrechtse college aan de gemeenteraad. Het muziekgebouw besloot de finale af te gelasten vanwege de deelname van studenten die Israëlische universiteiten vertegenwoordigen en de eigen steun aan de culturele boycott van Israël. Voorafgaand aan het besluit had Tiffany Vredenburg al contact met de gemeente en dit allemaal over de veiligheidsrisico's. Welke extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is die bekendgemaakt. Maar dit is wel even het hele standpunt erachter, dus vandaar. Goed zo, onderweg mijn virtuele plaat. Is even tijd voor Jan Biggel en ons moeder Zenof.
2: Beste vrienden,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht willen uitleg van studentenvereniging UWSV over een draaiboek dat is gelekt. Het gaat om een intern draaiboek voor de ontgroening van nieuwe leden van het Utrechtse vrouwenkoor. Daar staat gevoelige informatie in, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. De hogeschool en de universiteit zeggen dat ze over een aantal passages uit het document vragen hebben. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West Nijl-virus. Die kreeg het virus via bloed van een donor uit het noorden van de provincie Utrecht. Het is onduidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekend. In Nederland zijn nu 28 besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Zijn er 10 meer dan vorige week. Kinderopvangbedrijven moeten mensen met een WW-uitkering omscholen tot pedagogisch medewerker. Dat zegt de uitkeringsinstantie UWV. Er zijn flinke tekorten in de opvang. Via een leerwerktraject kan een diploma worden gehaald. In onze provincie stonden in het tweede kwartaal 650 vacatures open. Niet alleen mensen met ervaring kunnen aan de slag, ook bijvoorbeeld horecapersoneel, zegt het UWV. De Utrechtse politiek heeft gepraat over de omstreden Nakba-viering op het Domplein. In mei legde burgemeester Dijksma en een wethouder een krans tijdens de viering. Wat zorgde voor bijval en afkeuring. Tijdens het debat kwamen de verschillende meningen weer voorbij. Sommige partijen die zijn van mening dat de kant van de Palestijnen wordt gekozen. En aan de andere kant zijn partijen blij dat het college erbij was. Dijksma erkent de tegenstellingen en zegt met de beste intenties naar de herdenking te zijn gegaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht nog een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden vannacht. Morgen wat meer zon, droog en zo'n 19 graden.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht willen uitleg van studentenvereniging UWSV over een draaiboek dat is gelekt. Het gaat om een intern draaiboek voor de ontgroening van nieuwe leden van het Utrechtse vrouwenkoor. Daar staat gevoelige informatie in, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. De hogeschool en de universiteit zeggen dat ze over een aantal passages uit het document vragen hebben. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West Nijl-virus. Die kreeg het virus via bloed van een donor uit het noorden van de provincie Utrecht. Het is onduidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekend. In Nederland zijn nu 28 besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Zijn er 10 meer dan vorige week. Kinderopvangbedrijven moeten mensen met een WW-uitkering omscholen tot pedagogisch medewerker. Dat zegt de uitkeringsinstantie UWV. Er zijn flinke tekorten in de opvang. Via een leerwerktraject kan een diploma worden gehaald. In onze provincie stonden in het tweede kwartaal 650 vacatures open. Niet alleen mensen met ervaring kunnen aan de slag, ook bijvoorbeeld horecapersoneel, zegt het UWV. De Utrechtse politiek heeft gepraat over de omstreden Nakba-viering op het Domplein. In mei legden burgemeester Dijksma en een wethouder een krans tijdens de viering. Wat zorgde voor bijval en afkeuring. Tijdens het debat kwamen de verschillende meningen weer voorbij. Sommige partijen die zijn van mening dat de kant van de Palestijnen wordt gekozen. En aan de andere kant zijn partijen blij dat het college erbij was. Dijksma erkent de tegenstellingen en zegt met de beste intenties naar de herdenking te zijn gegaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht nog een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden vannacht. Morgen wat meer zon, droog en zo'n 19 graden.
0: Bingo non-stop.

Alleen de jongens. Dat kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht willen uitleg van studentenvereniging UVSV over een draaiboek dat is gelekt. Het gaat om een intern draaiboek voor de ontgroening van nieuwe leden van het Utrechtse vrouwenkoor. Daar staat gevoelige informatie in, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. De hogeschool en de universiteit zeggen dat ze over een aantal passages uit het document vragen hebben. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Die kreeg het virus via bloed van een donor uit het noorden van de provincie Utrecht. Het is onduidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekend. In Nederland zijn nu 28 besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Zijn er 10 meer dan vorige week. Kinderopvangbedrijven moeten mensen met een WW-uitkering omscholen tot pedagogisch medewerker. Dat zegt de uitkeringsinstantie UWV. Er zijn flinke tekorten in de opvang. Via een leerwerktraject kan een diploma worden gehaald. In onze provincie stonden in het tweede kwartaal 650 vacatures open. Niet alleen mensen met ervaring kunnen aan de slag, ook bijvoorbeeld horecapersoneel, zegt het UWV. De Utrechtse politiek heeft gepraat over de omstreden Nakba-viering op het Domplein. In mei legden burgemeester Dijksma en een wethouder een krans tijdens de viering, wat zorgde voor bijval en afkeuring. Tijdens het debat kwamen de verschillende meningen weer voorbij. Sommige partijen die zijn van mening dat de kant van de Palestijnen wordt gekozen. En aan de andere kant zijn partijen blij dat het college erbij was. Dijksma erkent de tegenstellingen en zegt met de beste intenties naar de herdenking te zijn gegaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht nog een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden vannacht. Morgen wat meer zon, droog en zo'n 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht willen uitleg van studentenvereniging UVSV over een draaiboek dat is gelekt. Het gaat om een intern draaiboek voor de ontgroening van nieuwe leden van het Utrechtse vrouwenkoor. Daar staat gevoelige informatie in, maar ook instructies om deelnemers bewust angst en stress te bezorgen. De hogeschool en de universiteit zeggen dat ze over een aantal passages uit het document vragen hebben. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Een vierde persoon is overleden na besmetting met het West Nijl-virus. Die kreeg het virus via bloed van een donor uit het noorden van de provincie Utrecht. Het is onduidelijk of het virus de doodsoorzaak was. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekend. In Nederland zijn nu 28 besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Zijn er 10 meer dan vorige week. Kinderopvangbedrijven moeten mensen met een WW-uitkering omscholen tot pedagogisch medewerker. Dat zegt de uitkeringsinstantie UWV. Er zijn flinke tekorten in de opvang. Via een leerwerktraject kan een diploma worden gehaald. In onze provincie stonden in het tweede kwartaal 650 vacatures open. Niet alleen mensen met ervaring kunnen aan de slag, ook bijvoorbeeld horecapersoneel, zegt het UWV. De Utrechtse politiek heeft gepraat over de omstreden Nakba-viering op het Domplein. In mei legden burgemeester Dijksma en een wethouder een krans tijdens de viering, wat zorgde voor bijval en afkeuring. Tijdens het debat kwamen de verschillende meningen weer voorbij. Sommige partijen die zijn van mening dat de kant van de Palestijnen wordt gekozen. En aan de andere kant zijn partijen blij dat het college erbij was. Dijksma erkent de tegenstellingen en zegt met de beste intenties naar de herdenking te zijn gegaan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht nog een paar buien. Het wordt zo'n 11 graden vannacht. Morgen wat meer zon, droog en zo'n 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van de G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran...